0: Wat zie je hangen?
1: Toen liep hij niet meer.
0: Die liked het.
1: Zo was hij wel feestje.
0: Ja, ja, mooi, wel, wel.
2: Doe voor een zult mee, hè?
1: Dank voor
2: dit. Zult, dank. Hai, hai.
1: Hai, hai.